0: 仿佛对苏斯瑞到达了似的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.